0: te kijken, denk je, vaarle.
1: Men, kijk nu, te nou, dat kan me voor ons ook zo zijn, maar, ja, zijn nog maar, maar kan laten aan Freddy Christoffersen talen voor ons. Goed zomaar.